Kick down. Zeg je luister. Dank u. Jouw rumvol bist du. Ja, naar de zin bedeutet, wo bist du so? Listen it like that, ja. Yeah.